0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: The cool mix of 80s, 80s, 90s, 90s and now. 24/7 Blitz. Hey, it's like MTV, but with music.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijne over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijne over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: The cool mix of 80s, 90s, and now. 24/7 Blitz.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7blitz.net.

0: just,
1: yeah.
0: How you feeling on a night like this?

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
3: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
2: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
3: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
2: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
3: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
4: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De Vegan Dunner van Helins moet je echt proberen.
3: Aldus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
7: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
1: 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo wel simpel kan het zijn.
12: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Morgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
6: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: Snooze? Nee, scramble!
6: Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Papaverweg 18, Amsterdam-Noord. Scramblicious. Van je vrienden van Omelek. Get your egg on.
8: Scramblicious. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Ontwaak bij Omelek. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welcome. 24/7blitz.net.

0: snooze.
1: Hey, Scrabble!
0: Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Papaverweg 18, Amsterdam Noord. Scramblicious. Van je vrienden van Omelek. Get your egg on.
2: Scramblicious. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
3: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Ontwaak bij Omelek. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
6: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? 1 spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
3: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi, het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
0: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen?

0: Nightwatch. The power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch. The choice of a new conscious generation.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
0: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
8: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
9: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
8: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
10: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
13: The cool mix of 80s, 80s, 90s, 90s and now. 24/7 Blitz. Hey, it's like MTV, but with music.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP Rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam. Vlakbij het Leidseplein.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
16: Hey, ik ben Sjons Lammekoorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
15: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
10: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
3: Snooze? Hey, Scrabble!
2: Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Papaverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Omelijk. Get your egg on.
4: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi, het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. Now, 24-7 News.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24-7 Blitz, the streaming alternative.

0: snooze.
1: Hey, Scrabble!
0: Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Scramblicious. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Papaverweg 18, Amsterdam Noord. Scramblicious. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
2: Scramblicious. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
0: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
9: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? 1 spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.

0: heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
0: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scrambleicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scrambleicious. Papaverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
5: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
0: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.

0: 80s, 90s, now.
1: Wake up!
2: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren, zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
5: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
6: Hey, ik ben Sjons Lammekoorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
5: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check

0: vlammen.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on.
8: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden. Winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
4: 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten en veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: The cool mix of 80s, 90s, and now. 24/7 Blitz.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
8: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
9: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Ome Lijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Ome Lijk, get your egg on.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Papaverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
7: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
0: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijne over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 24/7blitz.net.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
9: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
10: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
9: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
19: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.

0: mix of 80s, 90s, and now.
1: 24/7 Blitz.
2: Hey, it's like MTV, but with music.
3: Stop.

0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz.

0: of the 24/7 streaming network.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
4: Snooze? Nee, Scrabble!
5: Scramblicious.
4: Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
5: Scramblicious.
4: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
5: Scramblicious.
4: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring.
5: Scramblicious.
4: Van Paverweg 18, Amsterdam Noord.
5: Scramblicious.
4: Van je vrienden van Overleg.
5: Get your egg on.
6: Scramblicious.
7: Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
4: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Snooze? Nee, Scrabble.
5: Scramblicious.
4: Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
5: Scramblicious.
4: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
5: Scramblicious.
4: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring.
5: Scramblicious.
4: Papaverweg 18, Amsterdam Noord.
5: Scramblicious.
4: Van je vrienden van Omelek.
5: Get your egg on.
6: Scramblicious. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
4: Scramblicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scramblicious.com.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: Experience refined Oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
7: Hey, ik ben John Slabbekoorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
6: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
0: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
12: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement.

0: talent dat bij jou past. Sober simpel kan het zijn.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. 24/7blitz.net.

0: news.
1: Hey, Scrabble!
0: Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Paverweg 18, Amsterdam Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
2: Op de Paverweg 18 in Amsterdam. Thank you.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
3: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
2: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
2: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
0: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Bij Action hebben we altijd extreem laag.

0: lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl
6: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: The cool mix of 80s, 80s, 90s, 90s and now. 24/7 Blitz. Hey, it's like MTV, but with music.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
7: Hey, ik ben Sjons Lammekoorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
6: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
8: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten uit verschillende regio's van China en unieke vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam. Vlakbij het Leidseplein.
3: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn. 24/7 Blitz.

0: Part of the 24/7 streaming network.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Snooze? Nee, Scrabble.
5: Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleshoes. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scrambleshoes. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scrambleshoes. Van Paverweg 18, Amsterdam-Noord. Scrambleshoes. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
10: Scrambleshoes. Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
14: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder

staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Paverweg 18, Amsterdam Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
4: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
8: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
4: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
3: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
5: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99. Fans van voordeel. Aldi.
2: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam. Vlakbij het Leidseplein.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbosch in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
2: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: not funny.
1: 80s, 90s, now.
2: Sorry.
1: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Papaverweg 18, Amsterdam Noord. Scramblicious. Van je vrienden van Omelek. Get your egg on.
2: Scramblicious. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
9: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een

0: bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: The cool mix of 80s, 90s, and now. 24/7 Blitz.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
4: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
3: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
5: Tropische groeten.
6: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen?
10: Draken temmen in het Verre Oosten?
11: Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.

0: de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
9: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
10: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
9: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulp

Toen ze aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7blitz.net

0: Dit zegt de snacksbert van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
1: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
0: Aldus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
2: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn. De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
11: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je

0: je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
5: Hey, ik ben Sjons Lammekoorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
4: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
6: 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbosch in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
1: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
2: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om al hun zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
1: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden

0: handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxvlammen.nl.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 news.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welcome. 24/7blitz.net.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed?
0: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
5: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
6: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
5: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
6: Tropische groeten.
7: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
8: Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond. Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.